Ik zou die vertellen, het is de wien. Ik zou die vertellen, het is de wien die troch mijn tezen twerkt. Ik zou die vertellen, het is de wien die ik troch mijn tezen vier. Het is de wien die troch mijn tezen twerkt. En de reeg fine treetjes van het verliene, ik voel dat ze verdwijnen. Het is de wien die troch mijn het is de wind die terug mijn tezen en de regenvingertreetjes, de regenvingertreetjes van verliezen. Ik voel dat zij zijn.